0: gaat.
1: Fuck jou.
0: Godvrouw, ik poes uit weg van jouw popblauw.
1: Fuck jou. Oh.

0: Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hé, waar was hij after party?
1: Kijk, fuck.